pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en elftelie, alleen internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kennen, als we het in een groep als kennen, boller man, huist kennen, is een wat in het euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt gekritiseerd alle handelslijnen op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij vloed maar ik heb een handelslijn en ik huis maar een ballerman internationale wisseling als in Engels wat ze met een mazzel in love wil worden trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, und der kleine Pudel Nestang. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.